0: dingen die je moet onthouden in het leven. 10 dingen die je kunt of moet onthouden wanneer je een moeilijk moment doormaakt. Alles kan veranderen en zal veranderen, want alles is onder verandering onderheven. Alles kan veranderen en zal veranderen. Je hebt voor hetere vuren gestaan. Het is een ervaring waar je veel van leert. Niet krijgen wat je wilt zou een zegen kunnen betekenen. Niet krijgen wat je wilt zou een zegen kunnen betekenen. Sta jezelf toe te genieten. Aardig zijn tegen jezelf is het beste medicijn, lieve mensen. Aardig zijn tegen jezelf is het beste medicijn. De negativiteit van mensen. De negativiteit van mensen moet je niet beïnvloeden. Laat je niet beïnvloeden door de negativiteit van personen. Denk aan de sterke punten waarvan je weet dat je ze hebt. Denk aan de sterke punten waarvan je weet dat je hebt. Als u dat niet weet, ga dan op onderzoek, want u hebt sterke punten. En alles is mogelijk, alles is mogelijk. Als u de wil daarvoor hebt. De beste dingen vergen tijd. De beste dingen vergen tijd. 10 dingen die je moet onthouden wanneer je een moeilijk moment hebt, wat ik zo net voor u heb opgenoemd. En het geldt ook zeer zeker voor mij.
1: मैं भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें विश्वास दिलाता हूं अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो ये ख्वाब एक दिन जरूर

0: हर अपर्तेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्तेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. President Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim €3700, gevolgd hiervan Somerville en de Jong. De shirts worden geveild via Matchworn Shirt en het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:45. Aan de Hoofdstraat moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio.

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het VAHON Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe, dat meldt oudervereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving en waren er 4.800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig, en dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne, en dat noemt Jezielkus een unieke samenwerking. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. Presidenten Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim €3.700, gevolgd hiervan Somerville en de Jong. De shirts worden geveild via Matchborn Shirt en het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl laat op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 was schoon het talent, cultuur en samenkomen.
1: Advocaten kantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderstreept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikt de 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op en bij hoge inkomens is dit 44%.
5: Het effect van hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026 en 2% in 2027. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
7: Oh, dekha jai Asha Bhosle aur isme Asha Bhosle ka song Asha Parekh aur Dharmendra ne isme kaam kiya hai. और इसका जो लायरिक से शंकर जयकिशन है हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गाना है. चलो हम सब मिलके सुनते हैं हमारे सुनने वालों एफर ग्रीन लव फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पर आप सब चुन हैं.

0: आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugd. Strafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
4: Digitale radio, wagonfm.nl.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijpbom aangetroffen. Bouwvakkers ontdekten deze in een pand met een kapot raam. De explosieve opruimingsdienst Defensie moet nog bevestigen of het inderdaad explosieven zijn. Het centrum opent deze zomer voor opvang van vluchtelingen. Het Openbaar Ministerie kan bij 18 personen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 4 sterfgevallen onderzocht. Funcaps verhandelen onder meer Bramazolom, ODSMT en 2F-ketamine zonder bijsluiters of gebruiksinformatie met kortingsacties en proefpakketten. Het OM onderzoekt mogelijk 58 sterfgevallen in totaal. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderstreept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. En dan tot slot het weer. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en trekken onweersbuien met kans op hagel en wind over. De meeste neerslag valt in Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland. En tijdens deze buien daalt de temperatuur van 30 graden in één keer naar 20 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
7: Har dil se hamara nata hai, har dil se hamara rishta hai, har roz ki tarah hamse tumse hogi pyare pyare baatein aur kuch pyare pyare gaane hum aap log ke sunane wala hai jahan tak ye awaaz pahunche jahan tak log mujhe sunte hain hamara pyar bhara paigham pahunche dheer sara mohabbat pahunche aap sab jante hain hum sab tune hain the evergreen love from hindustani radio pe hum aap log ke aaj chalne chalenge kuch movie ek movie hai jise kafi acche acche gaane hain aur dekha jaye har और रास्ता के हम कुछ गाने आप लोग के सुनाएंगे। आज मेरा प्रोग्राम ऐसे रहेगा, हम हर गाने सुनाएंगे आप लोगों के, अच्छे अच्छे गाने जो हरियाली और रास्ता में गाया गया है। तो हम ले चलते हैं पहला गाना, लेके चलते हैं हरियाली और रास्ता के नेकंती तो इन शस्त्र के, जिसमें मनोज कुमार माला जीना ने काम किया है, शंकर जाई किशन का ये म्यूजिक है और हम सुनते हैं, हम आप लोग के सुनाते हैं। चलो मिलके सुनते हैं।

0: न कोई रहा है ना कोई रहेगा। जोहर महमूद इन गोवा नेकन तीन फैन सस्त का गीत था दोस्तों। हम थे आपके आपके साथ अनिल सरजू जो पूरा प्रोग्राम को आपको सुनाया है और उम्मीद है आप लोग के ज़रूर पसंद है ये प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों अभी ठीक है यहाँ से हम कहते ही अपना आप सबको राम राम नमस्कार।
1: म्यूजिक एन इंफॉर्मेशन बाय फाहों हिंदुस्तानी रेडियो।
2: पार्टी को आग लगा
3: मिस इंडियन ब्यूटी पेजन 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oudvaarden College in Almere. Verwachten avond vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 waar schoon het talent, cultuur en samenkomen.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Het OM denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dat bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldt de officier van justitie. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dit blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in grote meren en kanalen, maar ook in de kleinste poldersloten. EU-leiders willen handelsmaatregelen nemen tegen China. De Europese industrie kan momenteel niet op tegen de Chinese concurrentie die dankzij staatssteun producten voor zeer lage prijzen op de Europese markt dumpt. Het gaat dan onder meer om zonnepanelen, batterijen, elektrische auto's en chemicaliën. China exporteert deze goederen massaal voor bodemprijzen naar Europa, met als gevolg dat Europese fabrieken noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. En op de Nieuwe Damlaan in Schiedam is een voetganger om het leven gekomen na een aanrijding met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en zal worden verhoord. Dat meldt de politie op X. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36-523-2747। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Hardil se hama.

0: लता जी, मदन मोहन के साज पर हम आपको सुनाए ये गीत। फिल्म आपकी परछाइयाँ में से निकाल कर निकली फिर सस्त का ये गीत, 1974 का ये गीत, ओवर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए यहाँ से पेश करते विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़, और न्यूज़ के बाद मैं फिर वापस आ रहा हूँ। बस मैं यूँ गया और यूँ आया।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. Hun woning was net in maart verkocht. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via het webshop Funcap zijn gekocht. Dit bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht, dat meldde de officier van justitie. En in een asielzoekerscentrum in aanbouw in het Brabantse Nuenen zijn het vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom neergelegd, dat meldt de politie. Het pand zou deze zomer klaar moeten zijn voor de opvang van vluchtelingen. Of het daadwerkelijk om meerdere explosieven gaat, moet nog worden bevestigd. Er is al langer veel te doen rond het AZC. De gemeente ontving ruim 1000 bezwaarschriften en ook is er brand gesticht. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden! Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio. Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
0: www.faunfm.nl per app tune hè. जो लोग चून के हैं मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये गीत, इस तरह से है।

Wacht, ja, wat een gitaartje. 1953. We zijn niet alleen op een jaar gezet, maar je gitaart hebben we pesky. Absoluut niet alleen strotaan. Ik heb het gitaart gekocht. Ik heb het gitaart gekocht. Ik heb het gitaart gekocht. Ik heb het gitaart gekocht. Ik heb het gitaart gekocht. Ik heb het gitaart gekocht. चलिए अगला गीत रफी साहब की आवाज़ में हमने प्लेयर में कब के रखे लेकिन अभी चलाए नहीं जी हाँ

0: De beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. De minderjarige verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat het kind alleen contact mag hebben met een advocaat. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden, hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen de ouders ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging meenamen. Vanwege de ontvoering werd toen een Amber Alert uitgegeven. Een opvallende overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Bert uit Sesamstraat eert erin zijn beste vriend Ernie. Dit doet hij na het overlijden van Wim T. Schippers. Dat is de stemacteur en kunstenaar achter de geliefde Oranje Pop. Schippers overleed laatst op 83-jarige leeftijd. Samen met Paul Hane als Bert vormde hij decennia lang het iconische duo Bert en Ernie. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht had opgesloten in een Dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat iemand de deur van buitenaf op slot had gedaan. Iemand die de Dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man er zelf achteraf hard om lachen. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindustaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. So honey. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oudvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket. Miss Indian Beauty Pageant 2026, waar schoon het talent, cultuur en samen komen.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
6: Tu aashiq hai aur do
5: दोस्तों, प्यार भरी मोहब्बत भरी पैगाम, प्यार भरी मोहब्बत भरी लवली सॉन्ग से मांच आप लोग को और सेवा करेंगे दोस्तों। पहले हम चलते हैं कि पहली मोहब्बत के लिए दिल जिसे झूठा घूंटा है, पहली मोहब्बत के लिए दिल जिसे झूठा है, वो अपना हो ना हो दिल पर राज हमेशा उसकी ही रहता है। तो ये बात है दोस्तों, और हम तुरंत चलते हैं। और आपकी आ जाने से क्या होता है दोस्तों, और मोहम्मद अजीज आपको क्या सुनाएगा, साधना संगम सरगम है इसमें, और फिल्म के नाम है गुत्थे गर्स, खुद गर्स दोस्तों। आओ मिलकर सुना जाए।

0: Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio.
2: Radio Vahon.
3: Digitale radio. VahonFM.nl.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer.
5: Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen. Terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. Een van de bekendste bomen van het Verenigd Koninkrijk heeft het loodje gelegd. De eik was een van de grootste van Engeland en wereldberoemd door zijn enorme omvang, zijn hoge leeftijd van zo'n 1200 jaar en de link met de legende van Robin Hood, die zou in de holle stam van de boom hebben geschuild. Dit voorjaar kreeg de boom geen bladeren meer en na meerdere mislukte reddingspogingen gaan deskundigen er nu vanuit dat hij volledig is afgestorven. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden, hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging werden meegenomen. En niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@vahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36-52-47 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
6: और आपको बता देते हैं दोस्तों, हम रेडियो फाहुन के माध्यम से इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हैं। हमारे पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबर 25 और देन हाग शेहम इस वक्त आपको इस प्रोग्राम को सुनाते हैं। दोस्तों, अगर आप रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुनते हैं तो कई तरह के इस पे आपको मोख लिखाई थे, यानी कि देहाबी प्लस रेडियो के जरिए, यानी कि इतर पे भी आप सुन सकते अपने गाड़ी में 15.66 AM पर, और नहीं तो आप हमारा वेबसाइट पे जाइए और पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में हमारा रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुन सकते हैं www.fm.nl।

0: दोस्तों गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते हैं।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 was schoon het talent, cultuur en samenkomen.
2: Advocaten kantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
6: Digitale radio, Fahonfm.nl.
7: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Vanwege de verwachte tropische hitte de komende dagen nemen sportorganisaties geen risico. Meerdere evenementen, vooral hardloopwedstrijden, zijn afgelast of nemen maatregelen. Zo gaan bijvoorbeeld de Wieselloop in de Twentse Weerden niet door. En dat geldt ook voor de Vuurtorenloop, dat is een halve marathon in Hoek van Holland. Zo zijn er op meerdere plekken ook gevolgen voor de avondvierdaagse, dat meldt het AD. Daar wordt de route aangepast of gaat de etappe helemaal niet door. De Verenigde Staten gaan de komende 6 maanden kritisch kijken naar hun militaire aanwezigheid in Europa. Dat kondigde de Amerikaanse minister van Defensie Hexet aan tijdens een bijeenkomst van NAVO in Brussel. Volgens Hexet gaan de Verenigde Staten heroverwegen welke troepen en bases ze in Europa willen behouden, omdat Europa meer voor de eigen verdediging moet gaan zorgen. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen, terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht zat opgesloten in een dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat de deur van buitenaf op slot zat. Iemand die de dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze man of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man zelf er achteraf hard om lachen.
8: Het weer nog. Vanavond meer bewolking vanuit het zuidwesten en er trekken enkele stevige onweersbuien het land binnen. Daarbij kan veel neerslag vallen en mogelijk ook hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt in het hele land tropisch met een maximumtemperatuur tussen 30 graden in het noorden tot plaatselijk 36 graden in het zuidoosten.
7: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
0: Johnny nummer 1 hai hamara naam aur hamara program chalana hai hamara kaam yahi hai hamara mohabbat bhari paigham jahan se kuch purane nagme kuch naye gaana se aaj hum aap log ko aur sunayenge hum chalte turan idhar chala main udhar chala film ke naam hai koi mil gaya ritik roshan priti sinha is film mein kaam kiya hai is geet ko gaya hai udit narayan aur alka yagnik aao milkar suna jaye

0: तेरी कमाल। और इस गीत को अलका याग्निक ने और उदित नारायण ने और यानी कि गाया है, और फिल्म के नाम है राजा। माधुरी ऋषि संजय दत्त का ये फिल्म है दोस्तों।
1: लाइव फ्रॉम द हाग वाहो हिंदुस्तानी रेडियो।
2: दिस इज इट वाहोन हिंदुस्तानी रेडियो न्यूज। Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Vanwege de verwachte tropische hitte de komende dagen nemen sportorganisaties geen risico. Meerdere evenementen, vooral hardloopwedstrijden, zijn afgelast of nemen maatregelen. Zo gaan bijvoorbeeld de Wieseloop in de Twentse Weerde niet door. En dat geldt ook voor de Vuurtorenloop, dat is een halve marathon in Hoek van Holland. Zo zijn er op meerdere plekken ook gevolgen voor de avondvierdaagse, dat meldt het AD. Daar wordt de route aangepast of gaat de etappe helemaal niet door. De Verenigde Staten gaan de komende 6 maanden kritisch kijken naar hun militaire aanwezigheid in Europa. Dat kondigde de Amerikaanse minister van Defensie Hexet aan tijdens een bijeenkomst van NAVO in Brussel. Volgens Hexet gaan de Verenigde Staten heroverwegen welke troepen en bases ze in Europa willen behouden, omdat Europa meer voor de eigen verdediging moet gaan zorgen. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen, terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op.
1: Live vanuit Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Vanwege de verwachte tropische hitte de komende dagen nemen sportorganisaties geen risico. Meerdere evenementen, vooral hardloopwedstrijden, zijn afgelast of nemen maatregelen. Zo gaan bijvoorbeeld de Wieseloop in de Twentse Weerde niet door. En dat geldt ook voor de Vuurtorenloop, dat is een halve marathon in Hoek van Holland. Zo zijn er op meerdere plekken ook gevolgen voor de avondvierdaagse, dat meldt het AD. Daar wordt de route aangepast of gaat de etappe helemaal niet door. De Verenigde Staten gaan de komende 6 maanden kritisch kijken naar hun militaire aanwezigheid in Europa. Dat kondigde de Amerikaanse minister van Defensie Hexet aan tijdens een bijeenkomst van NAVO in Brussel. Volgens Hexet gaan de Verenigde Staten heroverwegen welke troepen en bases ze in Europa willen behouden, omdat Europa meer voor de eigen verdediging moet gaan zorgen. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen, terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht zat opgesloten in een dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat de deur van buitenaf op slot zat. Iemand die de dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze man of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man zelf er achteraf hard om lachen. Het weer nog. Vanavond meer bewolking vanuit het zuidwesten en er trekken enkele stevige onweersbuien het land binnen. Daarbij kan veel neerslag vallen en mogelijk ook hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt in het hele land tropisch met een maximumtemperatuur tussen 30 graden in het noorden tot plaatselijk 36 graden in het zuidoosten.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse pad met een selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oudvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket. Miss Indian Beauty Pageant 2026, waar schoon het talent, cultuur en samenkomen.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Vanwege de verwachte tropische hitte de komende dagen nemen sportorganisaties geen risico. Meerdere evenementen, vooral hardloopwedstrijden, zijn afgelast of nemen maatregelen. Zo gaan bijvoorbeeld de Wieseloop in de Twentse Weerden niet door. En dat geldt ook voor de Vuurtorenloop, dat is een halve marathon in Hoek van Holland. Zo zijn er op meerdere plekken ook gevolgen voor de avondvierdaagse, dat meldt het AD. Daar wordt de route aangepast of gaat de etappe helemaal niet door. De Verenigde Staten gaan de komende 6 maanden kritisch kijken naar hun militaire aanwezigheid in Europa. Dat kondigde de Amerikaanse minister van Defensie Hexet aan tijdens een bijeenkomst van NAVO in Brussel. Volgens Hexet gaan de Verenigde Staten heroverwegen welke troepen en bases ze in Europa willen behouden, omdat Europa meer voor de eigen verdediging moet gaan zorgen. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen. Terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht zat opgesloten in een dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat de deur van buitenaf op slot zat. Iemand die de dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze man of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man zelf er achteraf hard om lachen. Het weer nog. Vanavond meer bewolking vanuit het zuidwesten en er trekken enkele stevige onweersbuien het land binnen. Daarbij kan veel neerslag vallen en mogelijk ook hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt in het hele land tropisch met een maximum temperatuur tussen 30 graden in het noorden tot plaatselijk 36 graden in het zuidoosten.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-22.

0: Dit is Vahon Hindustani Radio.
1: अधिकारियों का तौर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Vanwege de verwachte tropische hitte de komende dagen nemen sportorganisaties geen risico. Meerdere evenementen, vooral hardloopwedstrijden, zijn afgelast of nemen maatregelen. Zo gaan bijvoorbeeld de Wieseloop in het Twentse Wierden niet door. En dat geldt ook voor de Vuurtorenloop, dat is een halve marathon in Hoek van Holland. Zo zijn er op meerdere plekken ook gevolgen voor de avondvierdaagse, dat meldt het AD. Daar wordt de route aangepast of gaat de etappe helemaal niet door. De Verenigde Staten gaan de komende 6 maanden kritisch kijken naar hun militaire aanwezigheid in Europa. Dat kondigde de Amerikaanse minister van Defensie Hexet aan tijdens een bijeenkomst van NAVO in Brussel. Volgens Hexet gaan de Verenigde Staten heroverwegen welke troepen en basissen ze in Europa willen behouden, omdat Europa meer voor de eigen verdediging moet gaan zorgen. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen, terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht zat opgesloten in een dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat de deur van buitenaf op slot zat. Iemand die de dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze man of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man zelf er achteraf hard om lachen. Het weer nog. Vanavond meer bewolking vanuit het zuidwesten en er trekken enkele stevige onweersbuien het land binnen. Daarbij kan veel neerslag vallen en mogelijk ook hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt in het hele land tropisch met een maximumtemperatuur tussen 30 graden in het noorden tot plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Miss Indian Beauty Pageant 2026. Op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse pad met een selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. So honey. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 was schoon het talent, cultuur en samenkomen.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer.
3: Vanwege de verwachte tropische hitte de komende dagen nemen sportorganisaties geen risico. Meerdere evenementen, vooral hardloopwedstrijden, zijn afgelast of nemen maatregelen. Zo gaan bijvoorbeeld de wieseloop in de Twentse Weerde niet door. En dat geldt ook voor de vuurtorenloop, dat is een halve marathon in Hoek van Holland. Zo zijn er op meerdere plekken ook gevolgen voor de avondvierdaagse, dat meldt het AD. Daar wordt de route aangepast of gaat de etappe helemaal niet door. De Verenigde Staten gaan de komende 6 maanden kritisch kijken naar hun militaire aanwezigheid in Europa. Dat kondigde de Amerikaanse minister van Defensie Hexet aan tijdens een bijeenkomst van NAVO in Brussel. Volgens Hexet gaan de Verenigde Staten heroverwegen welke troepen en basissen in Europa willen behouden, omdat Europa meer voor de eigen verdediging moet gaan zorgen. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen. Terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht zat opgesloten in een dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat de deur van buitenaf op slot zat. Iemand die de dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze man of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man zelf er achteraf hard om lachen. Het weer nog. Vanavond meer bewolking vanuit het zuidwesten en er trekken enkele stevige onweersbuien het land binnen. Daarbij kan veel neerslag vallen en mogelijk ook hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt in het hele land tropisch met een maximumtemperatuur tussen 30 graden in het noorden tot plaatselijk 36 graden in het zuidoosten.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Hari Kam Kiliye. हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 070-365-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.

0: Een hele mooie lied van de film Kal Ho Na Ho. Wihwan, in deze film, tenminste in deze liedjes, zijn nog een paar acteurs als special appearance hebben meegedaan. Welke acteurs waren dat?
1: Je ziet Rani Mukherjee voorbij komen en Kajol.
0: Rani Mukherjee en Kajol, dat zijn ook actrices die heel vaak films van Shah Rukh Khan hebben meegedaan. Hè?
1: Ja, klopt.
0: En Wihwan, hebben deze acteurs wat nominaties voor deze film ontvangen of niet?
1: Ja, zeker. Kal Ho Na Ho had namelijk 11 nominaties bij de Film voor Awards in 2004. En ze hadden 8 gewonnen van de 11. Waaronder bijvoorbeeld de beste actrice voor Priti Sinta, de beste mannelijke rol voor Saif Ali Khan, de beste vrouwelijke rol voor Jaya Bachchan. En de film won 13 van de 16 nominaties bij de IFA Awards. Waaronder beste film, beste actrice voor Priti Sinta, beste mannelijke rol voor Saif Ali Khan en beste vrouwelijke rol voor Jaya Bachchan. Daarnaast wonnen ze nog ook bij de 51ste National Film Awards de prijs voor beste muziek onder naam van Shankar Ehsaan Loy. En Sonu Nigam won de prijs voor bestelijke mannelijke zanger voor het nummer Kal Ho Na Ho.
0: Voor de nummer Kal Ho Na Ho heeft Sonu Nigam dit lied gezongen.
1: Ja, klopt.
0: En je zei net van 3 namen, Shankar en?
1: Shankar, Ehsaan en Loy.
0: Dat is een samenstelling, of tenminste een groep?
1: Ja.
0: Van muzikanten?
1: Ja, klopt.
0: En die hebben dan gezorgd voor de muziek van film Kal Ho Na Ho.
1: Ja, klopt.
0: Dosto Kal Ho Na Ho, ek sundar sa geet jo Wihwan chun karke rakh chuke hai player pe. Aur Wihwan, wat is de volgende lied van Kal Ho Na Ho wat je gekozen hebt voor ons?
1: Het nummer heet Pretty Woman.
0: Pretty Woman. En wie heeft dat geschreven? Wie heeft de tekst, de lyrics?
1: Javed Akhtar.
0: Javed Akhtar heeft hem geschreven. En gezongen door?
1: Shankar Mahadeva.
0: Shankar Mahadeva. Dus zullen we hem een geet. En deze film keer rakh rahe hai.

0: सुनने वालों, कल हो ना हो से निकाला गया है ये सुंदर सा गीत जो हम सब आपके लिए प्लेयर पे रखे. विवान देश फिल्म व्हाट हैव्ट इट फर्दिंट इन दी पीरियोडो, वांट इट गाट ओम अ फिल्म दी इन 2003 इज uitgekomen हे.
1: Ja, klopt. Nou ja, de film had in 2003 rond de 86 crore opgeleverd, wat dus betekent dat het een mega succes was. Het was ook de meest winstgevende Hindi film van het jaar en de meest winstgevende Indiase film rond de wereld. Dus het was zeker een heel succes voor de film.
0: Vivan, wat we net al in het begin ook spraken, van als je Bollywood, de naam Bollywood noemt, dan valt deze dan ook in die categorie van Kalhona Ho, Maihuna, Kabhi Khushi, Kabhi Gham. Dat zijn wel allemaal films van een beetje Shah Rukh Khan en Dharma's Productions. Hè?
1: Ja, klopt.
0: En uiteraard. Welke grote producenten zijn er nog meer in Bollywood?
1: Je hebt Yash Chopra, dus Yash Raj Productions. Die heeft ook heel veel bekende films zoals Mohabbate, Dilwale Dulhania Le Jayenge, Veer Zara en nog heel veel meer. Je hebt bijvoorbeeld ook Red Chili's Entertainment, dat is van Shah Rukh Khan zelf. Hij heeft veel films zoals Maihuna, Happy New Year, Om Shanti Om geproduceerd. Dan heb je nog bijvoorbeeld die series die hun eigen films produceren. En bijvoorbeeld Excel Entertainment die hun eigen films produceren. En zo hebben we er heel veel.
0: Vivan, kunnen we nog een liedje luisteren van de film Kalhona Ho? Een film waar Shah Rukh Khan, als het ware, hij maakt altijd van die liefdesfilms. En in deze film heeft hij ook, het is ook een liefdesdrama, hè?
1: Ja, klopt.
0: Alleen op het laatste heeft hij de rol als dat hij het niet overleeft.
1: Ja.
0: Sunwalo agla geet jo Vivan ne outplayer per tune karke rak diye hai. To Vivan, welke lied gaan we dit keer luisteren van Kal Ho Na Ho?
1: Nummer 8, It's the Time to Disco.
0: It's the Time to Disco, een mooie vlotte lied, neem ik aan.
1: Ja, klopt.
0: En wie heeft deze lied gezongen?
1: Meerdere artiesten, Vasundhara Das, KK, Sean en Loy Mendonça.
0: Toen zullen we hem gaan horen, vier oude sandees, Vivan, hem sabko sunane wale hain.

0: is the time for disco key to disco. Johan?
1: To disco.
0: To disco. En, maar je hebt ons nog niet verteld waar het verhaal van deze film over gaat.
1: Ja, klopt.
0: Takutje, uskebare me bisonado?
1: Nou, ja, zoals ik al had gezegd, het verhaal speelt zich af in New York. En het volgt Naina, Catherine Kapoor. Die wordt gespeeld door Priti Sinta. En zij wordt langzamerhand verliefd op haar nieuwe buurman Aman Mathur, gespeeld door Shah Rukh Khan. Maar in de film is er een groot geheim dat voorkomt dat Aman zijn gevoelens kan beantwoorden. Waardoor hij Naina gaat koppelen aan de beste vriend van Naina, namelijk Rohit Patel, gespeeld door Saif Ali Khan. En naarmate je de film kijkt, ja, rollen de emoties naar boven en dan kom je erachter hoe en wat.
0: Wat ik nog bijzonder vind in deze film, dat zijn twee verschillende culturen die bij elkaar komen, hè, Wiwan?
1: Ja, klopt.
0: Ene is Gujarati en de andere is Punjabi.
1: Ja, klopt.
0: En dat maakt het film nog bijzonder. Van de Gujarati muziek is veel anders en dan, dan heb je de Punjabi muziek, die is dan heel anders. Wiwan, en als je de oorsprong van de film bekijkt, wat zijn de ontwikkelingen van de film?
1: Nou, om te beginnen, 2001, toen kwam Kabhi Khushi Kabhi Gham uit en de reacties waren daar niet al te goed op. In ieder geval, Karan Johar was er niet zo heel blij mee, hij was vrij ontevreden. Dus wilde hij een coole film maken met een andere energie dan zijn vorige projecten. En toen begon hij te werken aan een nieuw script voor Kal Ho Na Ho. Uiteindelijk, voordat de opnames begonnen, heette de film Kabhi Alvida Na Kehna. Maar later veranderde de naam naar Kal Ho Na Ho. En deze naam is vernoemd naar een liedje, Aisa Milen Kal Ho Na Ho, uit de film Hamesha uit 1997. Daarna heeft hij de titel Kabhi Alvida Na Kehna gebruikt in zijn film uit 2006. Wat dus ook zijn film was en uiteindelijk dezelfde naam kreeg. En toen besloot hij rond die tijd, rond de productie van Kal Ho Na Ho, Nikhil Advani te benaderen. Wat een assistent regisseur was geweest voor Israat Ki Subah Nahi, Kuch Kuch Hota Hai, Mohabbate en Kabhi Khushi Kabhi Gham. En hij werd dus benaderd door Karan Johar om de film te regisseren. Uiteindelijk... Wacht.
0: Dus als het ware heeft Karan Johar deze film zelf niet geregisseerd?
1: Nee, hij heeft wel het verhaal geschreven en vrijwel alles geregeld, productie, alles. Maar de regie lag bij Nikhil Advani.
0: Nikhil Advani, een van de regisseurs van Karan, die graag met Karan Johar werkt.
1: Ja, hij was eerst dus leerling. Hij was assistentregisseur voor Mohabbate, Kabhi Khushi Kabhi Gham, Kuch Kuch Hota Hai. En uiteindelijk, omdat Karan hem zo goed vond, heeft hij samen met hem Kal Ho Na Ho gemaakt.
0: Wat fijn om deze dingen te weten van de Bollywood Productions. Welke lied heb je nog meer van deze film die we nog niet hebben geluisterd, Wiwan?
1: Een liedje genaamd Kuch To Hua Hai, gezongen door Alka Yagnik en Shaan.
0: Alka Yagnik en Shaan.

0: Ook een mooi liedje van film Kal Ho Na Ho. Wiwan, hoe was de ontwikkeling later van deze film?
1: Nou, nadat Nikhil de film had aangenomen, ging het natuurlijk over de cast en crew. Uiteindelijk kregen Salman Khan en Kareena Kapoor de rollen van Rohit en Naina aangeboden. Maar nadat ze deze beiden hadden afgewezen, kwamen Saif en Priti Zinta de film binnen. Ook kreeg Neetu Singh, wie dus de moeder is van Ranbir Kapoor, de rol van Jennifer, oftewel Jaya Bachchan, aangeboden. Maar die had zij afgewezen en uiteindelijk kreeg Jaya Bachchan de rol. Verder nog kreeg Farida Jalal oorspronkelijk de rol van Jennifer's schoonmoeder aangeboden, maar zij wilde niet samen met Jaya Bachchan op het scherm komen in de rol van haar schoonmoeder. Dus had zij deze rol ook afgewezen. Ook een leuk feitje is dat Farah Khan, wie dus de choreograaf van deze film was, was verschenen in een scène in Jennifer's café. En dat Arjun Kapoor, wie dus nu acteur is, heeft gewerkt aan de film als assistentregisseur.
0: Van Arjun Kapoor, dat is de acteur, zoon van Bonnie Kapoor, hè?
1: Ja, klopt.
0: En Wiwan, begreep ik goed dat deze ook de laatste film van Yash Johar was, hè?
1: Ja, klopt. De laatste geproduceerde film van Yash Johar, want hij was overleden op 26 juni 2004.
0: En Wiwan, kan je iets meer vertellen over de pre-productie van de film?
1: Jazeker. Nadat Johar en Nikhil Advani waren gefascineerd door het mooie script van Kal Ho Na Ho, ging Karan Johar naar New York om anderhalve maand lang gewoon de cultuur van de mensen daar, de levensstijl van de Amerikanen en de NRI's, dus de niet ingezeten Indiërs, daar te bestuderen. Hij ging bijvoorbeeld naar Central Park en ging gewoon staren naar mensen om hun gedrag enzovoort te bestuderen en om toe te kunnen passen in zijn eigen film.
0: Mooi om te horen wat er allemaal afspeelt om zo'n film te maken, hè? Maar hoe zat het met de opnames? Johan, kan je mij iets vertellen over de opnames, hoe dat geschiedde?
1: De opnames begonnen op 15 juli in New York City, wat dus al bekend was. En de straat van Amen en Nana was dus in Brooklyn. En in de Verenigde Staten was er natuurlijk in 2003 de grote stroomuitval in het Noordoosten. En dit dwong de eenheid ook om de opnames voor gedeeltelijk te annuleren voor een tijdje. En toen werd het opnameschema in New York voor een tijdje verplaatst. Om precies te zijn duurden de opnames in New York rond de 52 dagen. En de laatste scènes met een paar liedjes werden gefilmd in Mumbai, in Filmistan Studios. Wat ongeveer 50 dagen duurde. En dit begon rond begin augustus. De opnames eindigden volledig in oktober van 2003 met Mahi Weh, want dat was de laatste gefilmde liedsequentie van de film.
0: En Wiwan, graag zou ik wel willen weten hoe die climax van de film was.
1: Nou, Karan Johar had dus een hele andere climax gepland dan dat wij kennen. Maar zijn vader, Yash Johar, had hem uiteindelijk dus overtuigd dat Aman aan het einde van de film moest sterven. Gezien Shah Rukh Khan's filmpersoonlijkheid, die wij natuurlijk allemaal kennen, waarin hij altijd een happy end brengt met veel vreugde op het eind. En vaak mooie liederen op het eind. Yash Johar had dus in gedachten dat Aman moest sterven, omdat dit een hele grote impact zou brengen bij het publiek, wat het dus uiteindelijk heeft geleverd. Vrijwel heel alle fans waren in shock toen ze zagen dat Shah Rukh Khan stierf aan het eind van de film. En dit is ook een reden waarom de film ook zo bekend is geworden uiteindelijk.
0: Een film waar Shah Rukh Khan als het ware op het einde is overleden. Zo hebben we in het verleden ook nog een film gehad in 1975, de film genaamd Sholay. En daar was Amitabh Bachchan ook aan het einde van de film overleden.
1: Klopt.
0: En dat heeft ook heel veel impact gehad. Het was ook een hele bijzondere film geweest. En zo hebben we dan de film Kal Ho Na Ho.
1: Ja. We gaan nu afsluiten met hetzelfde nummer waarmee we waren begonnen. Namelijk Kal Ho Na Ho van de film Kal Ho Na Ho. Gezongen door Sonu Nigam en muziek door Shankar Ehsaan Loy.

0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Vanwege de verwachte tropische hitte de komende dagen nemen sportorganisaties geen risico. Meerdere evenementen, vooral hardloopwedstrijden, zijn afgelast of nemen maatregelen. Zo gaan bijvoorbeeld de Wieseloop in het Twentse Wierden niet door. En dat geldt ook voor de Vuurtorenloop, dat is een halve marathon in Hoek van Holland. Zo zijn er op meerdere plekken ook gevolgen voor de avondvierdaagse, dat meldt het AD. Daar wordt de route aangepast of gaat de etappe helemaal niet door. De Verenigde Staten gaan de komende 6 maanden kritisch kijken naar hun militaire aanwezigheid in Europa. Dat kondigde de Amerikaanse minister van Defensie Hexet aan tijdens een bijeenkomst van NAVO in Brussel. Volgens Hexet gaan de Verenigde Staten heroverwegen welke troepen en basissen in Europa willen behouden, omdat Europa meer voor de eigen verdediging moet gaan zorgen. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen, terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht zat opgesloten in een dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat de deur van buitenaf op slot zat. Iemand die de dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze man of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man zelf er achteraf hard om lachen. Het weer nog. Vanavond meer bewolking vanuit het zuidwesten en er trekken enkele stevige onweersbuien het land binnen. Daarbij kan veel neerslag vallen en mogelijk ook hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt in het hele land tropisch met een maximumtemperatuur tussen 30 graden in het noorden tot plaatselijk 36 graden in het zuidoosten.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3352 2047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Vanwege de verwachte tropische hitte de komende dagen nemen sportorganisaties geen risico. Meerdere evenementen, vooral hardloopwedstrijden, zijn afgelast of nemen maatregelen. Zo gaan bijvoorbeeld de Wieselloop in de Twentse Weerde niet door. En dat geldt ook voor de Vuurtorenloop, dat is een halve marathon in Hoek van Holland. Zo zijn er op meerdere plekken ook gevolgen voor de avondvierdaagse, dat meldt het AD. Daar wordt de route aangepast of gaat de etappe helemaal niet door. De Verenigde Staten gaan de komende 6 maanden kritisch kijken naar hun militaire aanwezigheid in Europa. Dat kondigde de Amerikaanse minister van Defensie Hexet aan tijdens een bijeenkomst van NAVO in Brussel. Volgens Hexet gaan de Verenigde Staten heroverwegen welke troepen en basissen in Europa willen behouden, omdat Europa meer voor de eigen verdediging moet gaan zorgen. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen, terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht zat opgesloten in een dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat de deur van buitenaf op slot zat. Iemand die de dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze man of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man zelf er achteraf hard om lachen. Het weer nog. Vanavond meer bewolking vanuit het zuidwesten en er trekken enkele stevige onweersbuien het land binnen. Daarbij kan veel neerslag vallen en mogelijk ook hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt in het hele land tropisch met een maximumtemperatuur tussen 30 graden in het noorden tot plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: चांद तारों सा देश है मेरा, इसका कहानी कहाँ मिट सकता है दोस्तों। तो देखा जाए कि हमारे रेडियो का जो डायरेक्टर है कुमार घिराव जी भी संस्था से जुड़े हुए हैं और अपने हाथ से मेहनत करवाते हैं FELS फोलक्स पार्टी लेफ बार सूरीनाम, एक संस्था जो न सिर्फ हमारे पुरखों के लिए पर जिनके जरूरत है और उनके लिए समाज सेवा के अंतर्गत जो FELS बनाया गया है।
1: हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537 2347। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Vanwege de verwachte tropische hitte de komende dagen nemen sportorganisaties geen risico. Meerdere evenementen, vooral hardloopwedstrijden, zijn afgelast of nemen maatregelen. Zo gaan bijvoorbeeld de Wieseloop in de Twentse Weerde niet door. En dat geldt ook voor de Vuurtorenloop, dat is een halve marathon in Hoek van Holland. Zo zijn er op meerdere plekken ook gevolgen voor de avondvierdaagse, dat meldt het AD. Daar wordt de route aangepast of gaat de etappe helemaal niet door. De Verenigde Staten gaan de komende 6 maanden kritisch kijken naar hun militaire aanwezigheid in Europa. Dat kondigde de Amerikaanse minister van Defensie Hexet aan tijdens een bijeenkomst van NAVO in Brussel. Volgens Hexet gaan de Verenigde Staten heroverwegen welke troepen en basissen in Europa willen behouden, omdat Europa meer voor de eigen verdediging moet gaan zorgen. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen, terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht zat opgesloten in een dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat de deur van buitenaf op slot zat. Iemand die de dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze man of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man zelf er achteraf hard om lachen. Het weer nog. Vanavond meer bewolking vanuit het zuidwesten en er trekken enkele stevige onweersbuien het land binnen. Daarbij kan veel neerslag vallen en mogelijk ook hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt in het hele land tropisch met een maximumtemperatuur tussen 30 graden in het noorden tot plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Chanti, goedemiddag. Op deze woensdag, een beetje warme woensdag, maar zonder zonmiddag van 17 juni 2026. Hier is het nieuwsoverzicht. Mevrouw Van Genderen, eerste vrouwelijke griffier bij het Hof, is heen gegaan. Hoofdgriffier Monique Van Genderen Redieveld is gisterochtend op 59-jarige leeftijd rustig ingeslapen. Haar plotselinge overlijden slaat een diep gat in de rechtspraak. Het onverwachte heengaan van de griffier hebben wij ervaren als een schok en een substantieel verlies voor de rechterlijke organisatie, reageert Iwan Rasmubaks, president van het Hof van Justitie, tegenover Star News. Van Genderen begon haar loopbaan bij het Hof in 1992, nagenoeg gelijktijdig met Rasmubaks. Zij heeft zich gedurende de jaren opgewerkt tot griffier van het Hof, blikt de hofpresident terug. Eind jaren 90 staatte zij als substituut griffier onder rechter John van Nieuwewand, de toenmalige waarnemend hofpresident die zij ook assisteerde bij de dagelijkse werkzaamheden op het secretariaat. Op 7 november 2008 legde zij de eed af als griffier van het Hof van Justitie, waarna op 28 november haar installatie bij het Hof volgde. Hiermee schreef ze geschiedenis als de eerste vrouwelijke griffier bij het Hof van Justitie. De gerespecteerde hoofdgriffier zou dit jaar haar bigiari vieren, maar dacht nog lang niet aan stoppen. In samenspraak met het Hof was haar aanstelling onlangs met een jaar verlengd, zodat langer gebruik kon worden gemaakt van haar expertise en kwaliteiten. De laatste jaren richtte zij zich voornamelijk op de afdeling legalisaties, waar zij zorgde voor de modernisering van het proces. Verder bood zij cruciale ondersteuning bij buitengewone openbare zittingen. Rasmubaks hierover: we verliezen in haar een rustige, maar trefzekere leidinggevende, een plichtgetrouwe en integere hoofdgriffier. De griffier valt operationeel onder het Hof, maar ambtelijk en formeel nog onder de afdeling rechtsaangelegenheden van het ministerie van Justitie en Politie. Uniek aan de functie is dat de griffier van het Hof wordt beëdigd door het staatshoofd en geïnstalleerd door het Hof zelf. Als teken van deze status zijn de togen en baret van de griffier gelijk aan die van de rechters. Onze oprechte condoleances gaan uit naar haar familie, dierbaren en de gehele rechtelijke organisatie, aldus de hofpresident. En daarbij voegen we ook toe onze oprechte condoleances van de redactie van

Het DNA-lid Lo vindt dat de begroting te zwaar leunt op verwachte olieinkomsten. Assembleelid Jeffrey Low van de NPS heeft tijdens de behandeling van de begroting gewaarschuwd dat de staatsfinanciën te afhankelijk zijn van de verwachte inkomsten uit de offshore oliesector. Volgens hem, Low, is de schuldstrategie van de overheid kwetsbaar omdat deze grotendeels uitgaat van een gunstig oliescenario. Low wees erop dat de regering verwacht dat de staatsschuld vanaf 2029 weer onder de wettelijke norm van 60% van het bruto binnenlands product BBP zal uitkomen. Volgens Lau is die verwachting echter in belangrijke mate gebaseerd op de aanname dat de olieproductie volgens planning op gang komt en de olieprijzen gunstig blijven. Dat geldt eigenlijk uitsluitend voor het oliescenario. Zonder die olieinkomsten wordt de schuldnorm niet gehaald. Dat maakt de schuldstrategie kwetsbaar, stelde het parlementslid Lau. Volgens Lau ontbreekt daarnaast een alternatief scenario voor het geval de olieprijzen dalen, de wereldwijde energietransitie sneller verloopt of de productievertraging oploopt. Lau pleit ervoor dat de regering naast het basisscenario ook een zogenoemd stressscenario uitwerkt, zodat duidelijk wordt welke gevolgen economische tegenvallers hebben voor de staatsfinanciën, de begroting en de staatsschuld. Het assembleelid wees erop dat Suriname zich niet rijk moet rekenen met toekomstige olieinkomsten, maar tegelijkertijd moet blijven werken aan structurele economische hervormingen en diversificatie van de economie. Volgens Lau is een gezonde begroting niet alleen afhankelijk van olie, maar ook van een solide financieel beleid en een bredere economische basis. De komst van de olie- en gassector biedt volgens Lau grote kansen, maar dat de overheid zich ook moet voorbereiden op minder goede, gunstige scenario's. We moeten niet alleen uitgaan van het beste scenario, maar ook weten hoe we omgaan met tegenvallers. Dat is verantwoord financieel beleid, hield Lau de assemblee voor. Tot zover een bericht tussen Sanus. En ik moet Lau in deze groot gelijk geven. Je kan niet alleen gaan steunen op olieinkomsten die nog niet eens binnen zijn en waarvan je niet zeker bent dat je het gaat krijgen. Tot zover het bericht uit Sanus, voorzien van mijn commentaar.

Centrale Bank voor Suriname, CBVS, brengt financiële experts bijeen rond consumentenbescherming en gendergelijkheid. De Centrale Bank van Suriname is maandag van start gegaan met de 31ste Consumer Empowerment and Market Conduct Fiscal Working Group Meetings. Tijdens de driedaagse bijeenkomst in Hotel Durarica staan consumentenbescherming, financiële inclusie en gendergelijkheid centraal. Beleidsmakers uit verschillende ontwikkelingslanden wisselen daarbij ervaringen uit over de modernisering van het financiële systeem en het versterken van consumenten. De internationale bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Alliance for Financial Inclusion, AFI, en draagt het thema Advancing Gender Equity and Empowerment. Volgens de Centrale Bank van Suriname biedt het evenement een platform om kennis te delen over veilig, toegankelijk en inclusief financieel beleid. Vanessa da Costa Chehin, sectiehoofd Financial Inclusion and Education bij de Centrale Bank van Suriname, benadrukte dat de toegang tot financiële diensten de afgelopen jaren sterk is verbeterd. De volgende stap ligt volgens haar in het versterken van de vaardigheden van consumenten en het waarborgen van hun veiligheid. Maar de verwachte economische ontwikkelingen in de olie- en gassector wordt het volgens haar alleen maar belangrijker. We kunnen niet alleen innoveren zonder aan de consument te denken. Het moet veilig zijn en mensen moeten vertrouwen hebben in deze ontwikkelingen. Vooral bij digitale financiële diensten is consumentenbescherming van groot belang, aldus da Costa Chehin. De ook IT-specialist Dion Mokum van de Centrale Bank van Suriname onderstreept het belang van financiële educatie op jonge leeftijd. Volgens hem leggen initiatieven zoals Global Money Week op basis de basis voor een financieel bewuste generatie die later als ondernemer of professional beter voorbereid is op economische kansen. Minister Andrew Bassaron van Economische Zaken, Ontwikkeling, Ondernemerschap en Technologische Innovatie EZ sloot zich daarbij aan. Hij benadrukte dat een veilig en betrouwbaar digitaal ecosysteem essentieel is voor een goed functionerende economie. Volgens de minister zijn snelle en betrouwbare betalingssystemen van groot belang voor het midden- en kleinbedrijf en moeten economische voordelen uiteindelijk ook de gewone burger en kleine ondernemer bereiken. De inspanningen van de Centrale Bank van Suriname worden onder meer ondersteund door het vernieuwde Nationale Financiële Inclusie- en Educatiestrategie, NFIES, actieplan en de betalingsstrategie 2026-2030. Daarmee wordt gewerkt aan snellere betalingsmogelijkheden en digitale identiteitsoplossingen, ook voor bewoners van het binnenland. Centrale Bank van Suriname governor Maurice Roemer benadrukte in zijn openingstoespraak dat technologie, innovatie en regelgeving uiteindelijk in dienst moeten staan van de samenleving. Financiële inclusie draait om mensen, om de ondernemer die wil groeien, de boer die de toegang krijgt tot financiële diensten, vrouwen en jongeren die economisch sterker worden en gezinnen die hun levenskwaliteit verbeteren. Aldus Roemer, aldus het bericht uit Suriname Herald.

grote belangstelling voor onderwijs en beroepenbeurs. De onderwijs- en beroepenbeurs 2026 heeft veel belangstelling getrokken en volgens het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, MINOET, haar doel bereikt om jongeren wegwijs te maken in studie- en beroepskeuzes. Bezoekers kregen de gelegenheid zich te oriënteren op opleidingen, carrière-mogelijkheden en de eisen van de arbeidsmarkt. Aan de beurs namen ongeveer 40 bedrijven, beroepsopleidingen en onderwijsinstellingen deel. Bezoekers konden rechtstreeks informatie inwinnen over vervolgstudies, beroepsrichtingen en de vaardigheden die in de verschillende sectoren worden gevraagd. Volgens Dion Ernst Sumter, waarnemend directeur van het beroepsonderwijs, was de opkomst bijzonder goed. Ook scholieren uit verschillende gebieden bezochten de beurs waarbij het ministerie voor vervoer zorgde. We kunnen spreken van een succesvolle beurs. De boodschap is goed overgekomen en er waren veel vragen over studiemogelijkheden. Aldus Ernst Sumter. Het thema van de beurs was Skills for Tomorrow met als subthema kenniskunde en carrière. Volgens de waarnemend directeur was het doel om informatie over opleidingen en beroepen dichter bij jongeren en andere belangstellenden te brengen. Veel bezoekers wilden weten welke opleidingen aansluiten bij hun interesses, welke toelatingseisen gelden en welke vaardigheden nodig zijn voor bepaalde beroepen. De mensen konden de informatie die zij nodig hadden rechtstreeks op de beurs verkrijgen. Vele vragen over studiekeuzes en beroepsmogelijkheden zijn daar beantwoord, zegt Ernst Sumter. Naast opleidingen en beroepen stelden bezoekers ook vragen over slaging en overgangsnormen, onderwijsvoorzieningen en studiefaciliteiten. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft een eigen informatiepunt ingericht, maar waaronder meer vertegenwoordigers van de onderwijsinspectie, studiefaciliteiten en het lager beroepsonderwijs aanwezig waren om informatie te verstrekken. Volgens Ernst Sumter reageerden bezoekers enthousiast op de mogelijkheid om rechtstreeks met onderwijsinstellingen en bedrijven in gesprek te gaan. De organisatie van de beurs vergde volgens haar een grote voorbereiding. Mede vanwege de kosten werd gekozen voor een tweedaags programma. Hoe langer een evenement duurt, hoe hoger de kosten worden. Daarom hebben we ervoor gekozen het compact te houden. De twee dagen zijn voldoende gebleken. Aldus Ernst Sumter. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Messi schrijft opnieuw geschiedenis met 200ste interland en record hat-trick op WK 2026. Lionel Messi heeft bij de start van het WK 2026 opnieuw geschiedenis geschreven. Daarvan deze aanvoerder speelde zijn 20ste interland, maakte 3 doelpunten tegen Algerije en kwam daarmee op gelijke hoogte met het record aantal WK doelpunten van Miroslav Klose, de Duitser. Waar veel aandacht uitging naar de overtuigende overwinning van Argentinië op Algerije, stond de avond vooral in het teken van Messi. De 38-jarige verdette liet zien dat hij nog altijd van doorslaggevende betekenis is voor zijn land en voegde meerdere records toe aan zijn indrukwekkende ereleid. Met zijn optreden bereikte Messi de mijlpaal van 200 wedstrijden in het shirt van Argentinië. Daarmee behoort hij tot een klein

geschiedenis van het WK. De Argentijn Messi vestigde bovendien een nieuw leeftijdsrecord. Op 38-jarige leeftijd werd hij de oudste speler ooit die een hattrick maakte op een wereldkampioenschap. Daarnaast werd hij de eerste mannelijke voetballer die op 6 verschillende WK-eindronden in actie kwam. Hoewel Messi zich in de laatste fase van zijn loopbaan bevindt, blijft hij een sleutelrol vervullen binnen de Argentijnse ploeg. Zijn ervaring en leiderschap worden gezien als belangrijke factoren in de ambities van de Zuid-Amerikanen om de wereldtitel te verdedigen. Bondscoach Lionel Scaloni sprak na afloop lovend over zijn aanvoerder. Volgens hem blijft Messi ondanks zijn leeftijd een speler die op cruciale momenten het verschil kan maken en wedstrijden naar zijn hand weet te zetten. Met nog meerdere wedstrijden voor de boeg op het WK heeft Messi de kans om het doelpuntenrecord op wereldkampioenschappen definitief in handen te krijgen. Zijn optreden tegen Algerije bevestigde opnieuw dat hij ook op het hoogste podium nog altijd tot de absolute wereldtop behoort. Voor veel voetballiefhebbers krijgt dit toernooi extra betekenis omdat Algerije wordt aangenomen dat het laatste wereldkampioenschap van Messi zal zijn. Elke wedstrijd biedt daardoor mogelijk een nieuw hoofdstuk in de carrière van een speler die al jarenlang records breekt en geschiedenis schrijft. Tot zover een bericht uit Suriname helft van mijn commentaar hierbij. Iedereen, mijn commentaar, let goed op. Met opzet heb ik dit bericht gelezen. Ik zou het normaal niet lezen, maar ik heb het met opzet gelezen. Want mijn commentaar hierbij, iedereen keek weg. Messi heeft goed gespeeld, maar heeft vies gespeeld. Dat is typisch Argentijn. Doet me denken aan Diego Maradona, die met zijn hand de bal in het doel dacht ik van Engeland vroeg tijdens weer. En dan kwam hij met la mano de Dios, de hand van God. De scheidsrechter heeft er niet omgevloten, heeft het gewoon laten doorgaan. En gisteren ook, de wedstrijd tussen Argentinië en Algerije, heeft Messi vies gespeeld. Gevaarlijk spel door de Algerijn met zijn noppen op zijn scheenbeen te trappen. De scheidsrechter heeft geen ogenblik voor gefloten. Hij heeft met zijn hand de bal aangeraakt. De scheidsrechter een penalty. De scheidsrechter heeft geen ogenblik voor geschoten. Hij heeft iemand gewoon een tegenspeler gewoon in gezicht geramd. De scheidsrechter heeft geen tegen. Heeft er nooit om gefloten. Ja, zo kan ik ook de beste speler worden. Als men respect voor mij heeft op het veld. De scheidsrechter, de VAR, de FIFA. En niemand protesteert. Hier in Nederland ook. Iedereen praat het goed van Messi. Ik hoor alle sportprogramma's hoor ik vanochtend op de radio en de televisie. Ah, Messi, een ster op zijn 39-jarige leeftijd. Dit, dat. Zo zal hij. Ik vind dat wij ook dit soort dingen zo moeten gaan bekijken. Messi is geen ster. Messi is een sterspeler als hij steelt, als hij vuil speelt, als hij fout speelt. Maar Messi is geen sterspeler als hij eerlijk speelt. En Messi is geen sterspeler zolang de FIFA aan de andere kant kijkt, is Messi een sterspeler. Maar wanneer de FIFA, de scheidsrechter en de VAR het goed beoordelen, had Messi gisteravond een rode kaart gehad. Een rode kaart had hij moeten verdienen. Maar men is bang Messi een rode kaart te geven, want men wil hem zijn loopbaan laten beëindigen met een record aan weet ik veel wat. Nee, dat is niet eerlijk, FIFA. Want ieder andere speler had je voor die bezondigingen een rode kaart gegeven. Je kan toch niet volop met je noppen op het scheenbeen van een tegenspeler gaan staan. Je gaat toch niet je handen met een bal met je handen gaan aanraken en dan wordt er niets voor gefloten. Je gaat toch niet een tegenspeler in het gezicht rammen en dan wordt er niets voor gefloten. Ik, Romeo Hoos, heb geen respect voor Messi. Integendeel, ik vind hem een fietsenvuile, lage speler. Tot zover een bericht uit Suriname Herald, voorzien van

wateroverlast in Groot Paramaribo. Het probleem is niet de regen, maar ons gebrek aan planning. Elke keer wanneer zware regenbuien Suriname treffen, leidt dezelfde discussie weer op. Straten veranderen in rivieren, erven lopen onder water en het verkeer komt grotendeels tot stilstand. Vervolgens begint het bekende spel van verwijten en beschuldigingen. Maar laten we eerlijk zijn, geen enkele ingenieur, hoe briljant ook, kan een systeem ontwerpen dat elke extreme regenbui volledig kan opvangen. Zelfs in landen die wereldwijd bekend staan om hun expertise op het gebied van watermanagement, zoals Nederland, ontstaat

Daarbij uitzonderlijk zware regenval wateroverlast. De natuur laat zich nu eenmaal niet volledig beheersen. De vraag is dus niet hoe we alle overstromingen kunnen voorkomen, maar hoe snel we het overtollige water kunnen afvoeren. En precies daar ligt het werkelijke probleem van Suriname. Het grootste knelpunt is niet dat staten tijdens een zware regenbui tijdelijk onder water staan. Het grootste probleem is dat in sommige woongebieden het water dagenlang blijft staan. Dat wijst op een gebrek aan goede afwatering, onvoldoende onderhoud van trenten en kanalen en een ontbreken van een langetermijnvisie op waterbeheer. Jarenlang is er vooral ad hoc gewerkt. Zodra een buurt onderloopt, wordt volgens ergens een trend schoongemaakt of een duiker vervangen. Dat biedt tijdelijk verlichting, maar lost het structurele probleem niet op. Waterbeheer vraagt op meer dan noodmaatregelen. Het vraagt om een degelijk onderhoudsplan, consistente investeringen en politieke moed om verder te kijken dan de volgende verkiezingen. Terwijl Groot Paramaribo groeit, worden steeds meer stukken grond opgehoogd en bebouwd. Regenwater, dat vroeger eenvoudig in de bodem kon wegzakken, moet nu via een steeds zwaarder belast afwateringssysteem worden afgevoerd. Als dat systeem niet wordt uitgebreid en onderhouden, zal de wateroverlast alleen maar toenemen. De oplossing ligt daarom niet in het zoeken naar wonderen, maar in het uitvoeren van degelijk beleid. Een structureel onderhoudsprogramma voor trenten, sluizen, kokers en kanalen moet geen project zijn, maar een permanente prioriteit. Daarnaast moeten nieuwe bouwprojecten worden afgestemd op de capaciteit van de bestaande waterafvoer. Als we die keuzes vandaag niet maken, zullen we over 10 jaar exact dezelfde discussies voeren. Dan zullen dezelfde straten onder water staan, zullen dezelfde buurten klagen en zullen dezelfde politieke beloftes worden gedaan. De regen kunnen we niet stoppen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat het water niet dagenlang blijft staan. Dat is geen kwestie van natuur, dat is een kwestie van bestuur. Tot zover een ingevonden stuk van Gerald Harderwijk in Suriname Herald. En ik wil nog aan toevoegen, het gaat niet alleen om het onderhouden, het gaat ook om je burgerplicht. Want de mensen gooien van alles en nog wat in het trenzen. Dat is vreselijk als je langs gaat, zie je oude ijskoelkasten daarin gedumpt. Je ziet oude fietsen rakken, je ziet oude kasten, je ziet alles wordt gedumpt. Dus wanneer het regent, houd dat het doorstromen tegen. Men moet een nieuwe systeem gaan aanmaken in het watersysteem. Men moet de mensen discipline leren. Leer je burgers goed discipline, dan voorkom je dit soort problemen. Tot zover een bericht uit Suriname Herald, voorzien van mijn commentaar.

president steunt initiatief SVJ, Surinaamse Vereniging voor Journalisten, voor zelfregulering journalistiek. President Jennifer Simons heeft dinsdag tijdens een kennismakingsgesprek met het nieuwe bestuur van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ, haar steun uitgesproken voor zelfregulering binnen de journalistiek. Ook werd afgesproken het overleg tussen de regering en de beroepsorganisatie voort te zetten met bijzondere aandacht voor desinformatie, kunstmatige intelligentie, AI en een betere toegang van de media tot overheidsinformatie. Tijdens het onderhoud stonden persvrijheid, journalistieke kwaliteit en de toenemende invloed van sociale media centraal. President Simons sprak haar waardering uit voor het initiatief van de SVJ, de Surinaamse Vereniging van Journalisten, om te werken aan een systeem van zelfregulering en accreditatie voor journalisten. Volgens haar kan daarmee een duidelijker onderscheid worden gemaakt tussen professionele journalistiek en ongecontroleerde informatie die via sociale media wordt verspreid. Het bestuur van de SVJ ligt ertoe dat de beroepsgroep zelf verantwoordelijkheid wil nemen voor kwaliteitsbewaking en het naleven van journalistieke ethiek. De vereniging werkt aan een accreditatiesysteem voor journalisten en zal voor de regering hierover na de begrotingsbehandeling een presentatie verzorgen. Een belangrijk gespreksonderwerp was de groeiende invloed van sociale media, kunstmatige intelligentie, AI en influencers op de nieuwsvoorziening. President Simons wees erop dat burgers het steeds moeilijker vinden onderscheid te maken tussen betrouwbare journalistiek, persoonlijke meningen en bewust verspreide desinformatie. Ze deed een beroep op de SVJ om bijdrage te leveren aan mediawijsheid en aan trainingen voor zowel journalisten als influencers die een groot bereik hebben en de publieke opinie kunnen beïnvloeden. Van de zijde van de SVJ werd erkend dat influencers een belangrijke rol spelen in de samenleving, maar dat zij niet de plaats van professionele journalisten kunnen innemen. Volgens de vereniging blijven journalistieke normen, bronverificatie, hoor en wederhoor en onafhankelijkheid de basis van betrouwbare nieuwsvoorziening. Journalistiek is een vak dat wordt uitgeoefend volgens internationaal erkende beroepsprincipes. De SVJ, Surinaamse Vereniging van Journalisten, vroeg daarnaast aandacht voor een betere toegankelijkheid van overheidsinformatie. De vereniging pleit ervoor dat media vaker worden uitgenodigd voor belangrijke regeringsactiviteiten, zodat journalisten zelf verslag kunnen doen en niet uitsluitend afhankelijk zijn van persberichten van de communicatiedienst Suriname, de CDS. Ook de bereikbaarheid van ministers en de voortgang van de wet openbaarheid van bestuur kwamen tijdens het overleg aan de orde. President Simons gaf aan dat de regering het belang van een vrije en onafhankelijke pers onderschrijft. Volgens haar is het aan de beroepsorganisatie zelf om normen voor de journalistiek te ontwikkelen en niet aan de overheid. Zij, president Simons, sprak de wens uit het overleg tussen de regering en de SVJ structureel voort te zetten, zodat gezamenlijk kan worden gewerkt aan een betrouwbare informatievoorziening en een weerbare samenleving in een tijd waarin desinformatie en AI een steeds grotere rol spelen. Bij het onderhoud waren namens de SVJ het voltallige bestuur aanwezig. Voorzitter Nita Ramcharan, ondervoorzitter Ivan Cairo, secretaris Wilfred Lewin, penningmeester Fish Mohani Thomas, tweede secretaris Amanda Pallis, tweede penningmeester Ryan Laros en commissaris Havi Panka. President Simons werd vergezeld door Chief of Staff Sergio Akimoto en coördinator communicatie van het kabinet van de president Previn Shunat. Tot zover

Dan komt er een ingezonden stuk van de hand van Roy Hartpaal in Star News met als titel Bestaansrecht, Resort en Districtsraden anno 2026. Conform de grondwet en de wet regionale organen kent Suriname twee regionaal vertegenwoordigende lichamen, te weten de districtsraden, DR, en de resortraden, RR. Beide raden zijn destijds ingesteld in het belang van regionale economische ontwikkeling aan de hand van ontwikkelingsplannen. De districtsraad is het hoogste politiek-bestuurlijke orgaan van een district en is hoofdzakelijk belast met de regelgeving en het bestuur van de huishouding van het district. De resortraad is het hoogste politiek-bestuurlijk orgaan van een resort en is belast met het toezicht op het door het districtsbestuur gevoerde dagelijks bestuur voor zover dat het resort betreft. De RR Regionale Raad heeft, resortraad heeft de adviserende rol richting de DR Districtsraad en de districtscommissarissen DC over zaken die het resort aangaan. Daarnaast behartigt de RR de belangen van het resort en houdt zij toezicht op de lokale ontwikkeling, inclusief de besteding van middelen. De DR richt zich daarentegen op het vaststellen van het districtsbeleid, het districtsontwikkelingsplan en de districtsbegroting. Ook heeft de DR een adviserende rol richting de DC over aangelegenheden die het district betreffen en vormt zij de schakel tussen het lokale en het landelijke beleid. De RR is dus actief op dorps- en wijkniveau, terwijl de DR opereert op districtsniveau. Beide raden bestaan uit gekozen volksvertegenwoordigers, hoewel zij geen ambtenaar zijn, maandelijks een wettelijk vastgestelde vergoeding ontvangen. De werkintreding van de wet geldelijke voorzieningen DA-leden kort na de verkiezing van 25 mei 2025 bracht niet alleen financiële voordelen voor DNA-leden met zich mee, maar ook voor de leden van de DR en de RR. De vergoeding van deze raadsleden is namelijk gekoppeld aan die van de DNA-leden, waardoor iedere salarisverhoging voor DNA-leden automatisch leidt tot de verhoging van de vergoeding voor de regionale organen. Sinds juli 2025 ontvangen RR-leden ruim 6.000 SRD per maand en DR-leden 9.000 SRD per maand. Tot juni 2025 bedroegen deze vergoedingen respectievelijk 2.595 SRD en 3.774 SRD per maand. DR en RR zijn opgericht om via burgerparticipatie een optimale ontwikkeling van het district dan wel het resort te bevorderen. Momenteel zijn er 106 DR-leden en 764 RR-leden verdeeld over respectievelijk 10 districten en 62 resorten. Vanwege haar specifieke rol en verantwoordelijkheden stellen de DR op enige afstand van de burgers. Aan de RR is daarentegen juist een directe verbinding met de inwoners van het resort toebedeeld. Jammer genoeg wordt niet in alle resorten hetzelfde gedacht over de RR. In veel resorten leeft namelijk de opvatting dat de RR weinig meerwaarde heeft en dat, het functioneren van veel RR-leden de uitzonderingen daargelaten te wensen overlaat. Critici vergelijken de RR gezien haar omvang en volgens hem beperkte doelmatigheid inmiddels met een waterhoofd. Ze zijn van mening dat de RR beter kan worden opgeheven. Veel RR-leden zouden nauwelijks bekend zijn met de bevolking. Vanuit de samenleving wordt al jaren de vraag gesteld: wie zijn onze RR-leden? Wat doen ze eigenlijk? En zitten zij in de RR alleen voor zichzelf en de vergoeding? Vanuit mijn eigen veldoriëntatie kan ik concluderen dat het merendeel van de RR weinig concrete resultaten laat zien en vaak tekort schiet, vooral als het gaat om toegankelijkheid en bereikbaarheid voor burgers. Niet alleen tijdens de recente wateroverlast waren veel RR-leden onzichtbaar, ook ontbreekt het volgens mij al voldoende aandacht voor de slechte staat van wegen, bermen en afwatering, evenals voor de dagelijkse problemen van jongeren en behoeftige ouderen. Dat wordt hun door veel burgers kwalijk genomen. Velen zijn naar mijn mening terecht van oordeel dat de RR anders dan grondwettelijk werd beoogd nooit volledig tot wasdom is gekomen en onvoldoende vertrouwen geniet binnen de gemeenschap. Het is daarom de hoogste tijd om deze kwestie serieus aan te pakken. Mogelijk kan door specifieke taken over te heven naar de DR worden overgegaan tot opheffing van de RR in haar huidige vorm. In plaats daarvan zou een nieuw regionaal
vertegenwoordigend orgaan kunnen worden ingesteld in de vorm van doelgerichte wijkcomité's, bestaande uit betrokken en bevlogen vrijwilligers die een redelijke vergoeding ontvangen voor bijgewoonde vergaderingen en of veldoriëntatie. De positie en rol van de huidige RR zijn echter grondwettelijk vastgelegd. Een wijziging daarvan vereist een grondwetswijziging waarvoor op grond van artikel 144 van de grondwet een 2/3 meerderheid in de Nationale Assemblee nodig is. Daartoe zal de regering of een lid van de Nationale Assemblee een wetsvoorstel moeten indienen. Wie durft de kat de bel aan te binden? Ter overdenking een citaat van Albert Einstein: je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde denkwijze die het heeft veroorzaakt. Tot zover ingezonden stuk van Roy Haartpaal in Stanus. En ik geef hem gelijk. RR-leden en DR-leden, dat was de trooiemonie. Dus voor 20 jaar veroordelen en middels op de vlucht overleden criminele moorder aan deze landenbouwse kwam met dit idee. Een paar jaren geleden toen hij president was. Zo, voor jeppie desma. Jidin One Piece Dotti. En Dene do Notti. Inderdaad, de uitzonderingen daar. Maar de uitzonderingen zijn zeer weinige uitzonderingen. Ik ben samen met Roy Haartpaal de mening toegedaan. Weg met RR. Weg met DR. Je hebt je parlementsleden. En die moeten het veld ingaan. Want die verdienen genoeg. Laat die het veld ingaan. En die met de bevolking werken. Want als twee verkiezingen door wel, dan staat die verbonding naar veld. Voor bezoek, huis voor huis, alles maar. Zo zijn dit door de jaren heen, door de 4 jaar of 5 jaar, dit is ook aan Koningsveld. En zoals in erkoopkantoren DNA, dit is doen. Nee, weg met RR, weg met HR. Tot zover een bericht aan de hand, ingezonden stuk in Stanus, van de hand van Roy Haartpaal, waarmee ik het compleet

Sabina wil inslagen in oliecontract, want het parlement mag niet in het duister tasten. Groot gelijk als Sabina. BEP-fractieleider Ronnie Assabina heeft opnieuw kritiek geuit op het feit dat de Nationale Assemblee nog altijd geen inzage heeft gekregen in het contract tussen Staatsolie en Total Energies voor de ontwikkeling van de offshore olievelden. Volgens Assabina kan het parlement zijn controlerende taak niet uitoefenen zolang de overeenkomst geheim blijft. Assabina noemde het een nationale schande dat de overeenkomst niet met de Nationale Assemblee is gedeeld. Hij stelde dat Staatsolie het parlement heeft meegedeeld dat het contract niet openbaar kan worden gemaakt, terwijl tegelijkertijd wordt verwacht dat volksvertegenwoordigers vertrouwen hebben in de afspraken die zijn gemaakt. Volgens Assabina ontbreekt daardoor inzicht in essentiële onderdelen van de overeenkomst, waaronder de milieuclausules, de schillenregeling en de fiscale bepalingen. Assabina plaatste ook vraagtekens bij de verwachte belastingopbrengsten uit de olieproductie. Volgens de parlementariër zal de inkomstenbelasting pas verschuldigd zijn wanneer de investeringen zijn terugverdiend en daadwerkelijk winst wordt gemaakt. Omdat olieprojecten zeer kapitaalintensief zijn en aanloopverliezen fiscaal verrekenbaar zijn, verwacht Assabina dat belastinginkomsten mogelijk pas vele jaren na de start van de productie op gang komen. Assabina benadrukte dat de Nationale Assemblee volledig geïnformeerd moet worden over de afspraken die namens de Surinaamse staat zijn gemaakt. Hij herinnerde eraan dat eerder is toegezegd dat een speciaal comité zich over de oliecontracten zou buigen. Als parlement moeten wij weten welke overeenkomst namens de Surinaamse samenleving is gesloten, hield Assabina de regering voor. En ik geef Assabina compleet gelijk. Het gaat om miljarden. In de Kangostortenbankcontract, de Konde. Dan mag je assemblee niet weten wat er in het contract staat. Ik begrijp wel dat er gevoelige kwesties in staan, maar daarvoor heb je het assembleeleden die onder ede staan toch. Met een stelsel, dubbel onder ede, maar het kan niet zo zijn dat ik als parlementariër moet stemmen over een goed of afkeuren van een contract. En ik heb geen inzage in. Nou, poer broekoe, heer broekoe. En God weet wat voor dood die potling naar contract. En daar, als aan die kon klaar. Ja, maar jullie als DNA-leden hebben ervoor gestemd. Nee, zo gaat het niet. Speel op elkaar met behoud van enige geheimhouding. Waar de leden onder ede worden geplaatst van. Als er iets uitlegt, nou allemaal. Tegwatra. Ik ben helemaal eens met Assabina. Tot zover dit weer uitstaande is voorzien van mijn commentaar.

Yankee legt terugkeerrechten van Surinamers voor aan Mensenrechtencommissie. Mahinder Prasad Yankee heeft de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten, IACHROAS, geïnformeerd dat hij, Mahinder Yankee, zich in een lopende zaak tegen Suriname laat vertegenwoordigen door mensenrechtenadvocaat Eva Bezem uit Nederland. De zaak draait om rechten van Surinamers en Surinaamse Nederlanders die volgens de indieners voortvloeien uit afspraken rond de onafhankelijkheid van Suriname en het recht om zich vrij in Suriname te vestigen en terug te keren. Ter ondersteuning van hun standpunt hebben de indieners een brief uit 1976 aan de toenmalige Nederlandse minister van Jan Pronk overgelegd. Daarin staat dat het recht van Surinamers en Surinaamse Nederlanders om naar Suriname terug te keren volgens de toescheidingsovereenkomst gewaarborgd is en juridisch van onbepaalde duur zal zijn. De indieners vragen de Mensenrechtencommissie deze historische afspraken mee te nemen bij de beoordeling van hun klacht tegen de Surinaamse staat. Tot zover een bericht uit Dagblad Suriname. En ik ben er compleet mee eens. Er is een toescheidingsovereenkomst getekend in 1975. Daarin staat wat voor rechten Surinamers van Nederlandse, de Surinamers die in Suriname zijn geworden, vanaf voor de onafhankelijkheid, welke rechten ze hebben, waar ze zich ook bevinden en waarom UNO kan dat niet. De brief luidt als volgt. Even kijken of het kan. Nijmegen, 15 juni 2026. Dear members of the IACHROAS Commission, thank you very much for your letters dated 23 of February 2026 and 20 April 2026. Dus de brief luidt: beste leden van het IACHROAS Commissie, bedankt voor uw brieven, gedateerd 23 februari 2026 en 20 april 2026. It all is in order. Alles is in order. Mrs. Eva Bezem, LLM, Human Rights Lawyer at W. Prakendeleviera.nl in Amsterdam has entered an appearance before your IACHROAS on my behalf, M. Yankee, as announced as counsel and authorized representative. Was dat mevrouw Bezem, Eva Bezem, een claim bij u neerleg als mijn vertegenwoordiger. Tot zover de brief die Mayen Yankee heeft gepubliceerd aan de Inter-American Commission on Human Rights om de rechten die Surinamers van voor 1975 in Suriname, dus op Nederlands grondgebied geboren, hebben naar aanleiding aan de hand van de toescheidingsovereenkomst van 25 november.

Kadi zegt ruim 2,2 miljoen SAD voor Ezoti om te vliegen en in hotels te slapen. NDP-parlementariër Ansadi fronst haar wenkbrauwen bij het feit dat het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Ezoti, een bedrag van 950.000 SAD heeft begroot voor buitenlandse reiskosten. Daarnaast is het ook nog eens 1,3 miljoen SAD begroot voor buitenlandse verblijfkosten. Dat is ruim 2,2 miljoen SAD om te vliegen en in hotels te slapen. Ik zal niet zeggen voor zogenaamde internationale regionale meetings, zei Sadi tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée DNA. De politica merkte op dat er gezien de weinige beschikbare middelen van de overheid wel prioriteiten gesteld moeten worden. Zij, Sadi, stelde voor dat het ministerie gebruik maakt van moderne technologie zoals Zoom-meetings om deze kosten te drukken. Wat de NDP ook choqueert, is dat vanuit de begroting van het ministerie een bedrag van 27.050.000 SAD gaat naar rechtelijke vonnissen. Daarnaast zit Ezoti met achterstallige miljoenen schulden bij onder andere EBS en Telesuur. Deze dateren uit de periode 2017 tot en met 2022. Ook is er bij de NV Havenbeheer een openstaande huurachterstand voor het hoofdkantoor van Ezoti over 2018 tot en met 2025 voor een bedrag van 2.920.704 SAD. Wat voor beleid wordt er gevoerd dat de staat Suriname miljoenen moet reserveren om rechtszaken af te handelen, terwijl er geen geld is om de prijzen in de winkels fatsoenlijk te controleren? Hoe gaat het ministerie met het bedrijfsleven reguleren als het zelf zijn rekeningen niet betaalt? Aldus aan Sadi, de NDP'er. Sadi vindt dat januari dat het jammer dat Ezoti aan de andere kant voor het beleidsgebied interne markt, waaronder de controle van prijzen en producten in winkels en supermarkten, valt slechts een schamele 3.870.448 SAD heeft geraamd. Binnen dit bedrag moeten de Economische Controledienst ECD landelijke controlewerkzaamheden uitvoeren en prijsopdrijving tegengaan. Voor de ECD is specifiek slechts 2.760.000 SAD gereserveerd. Minister, hoe gaat u met geen 3 miljoen SAD het hele Surinaamse grondgebied controleren? Onze mensen worden in de supermarkten uitgeknepen. Prijzen stijgen niet per maand, maar per dag. Hoe gaat u de arme consument beschermen als het budget voor bewustwordingsactiviteiten rondom consumentenrechten slechts 332.734 SAD bedraagt? Dat is een druppel op een hete plaat. Aldus de NDP'er. Ze gaat verder. Nee, tot zover een bericht uit waterkant.net.

Nel Mahomet eist snelle uitbetaling achterstallige lonen artsassistenten. Assembleelid Hakim Lal Mahomet, VAP, heeft tijdens de behandeling van de staatsbegroting 2026 aangedrongen op een spoedige oplossing voor de salarisachterstanden van de artsassistenten. Volgens hem, Lal Mahomet, wachten deze jonge zorgprofessionals al meer dan 3 maanden op hun loon, terwijl zij een belangrijke rol vervullen binnen de gezondheidszorg. Lal Mahomet wees erop dat artsassistenten onder meer werkzaam zijn op de spoedeisende hulp, SEH, en vaak onder zware omstandigheden hun werk doen. Volgens hem, Lal Mahomet, is het onacceptabel dat deze groep haar werkzaamheden moet blijven uitvoeren terwijl de salarisbetalingen uitblijven. Het parlementslid stelde de vraag of het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, de VWA, is dat artsassistenten structureel blijven functioneren zonder tijdige uitbetaling van hun salaris. Daarnaast uitte hij kritiek op het feit dat de minister van VWA, dus Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, zich volgens hem opnieuw in het buitenland bevindt, terwijl verschillende knelpunten binnen de zorgsector om aandacht vragen. Wij bevinden ons midden in de begrotingsbehandeling. Dan kan het niet zo zijn dat deze belangrijke professionals maandenlang op hun loon moeten wachten, zei Lal Mahomet in de Nationale Assemblee. Hij deed een dringend beroep op de regering om nog deze week duidelijkheid te verschaffen over de achterstallige betalingen. Daarbij vroeg hij ook om een correct, concrete toezegging over wanneer de artsassistenten hun salaris daadwerkelijk zullen ontvangen. Volgens Lal Mahomet verdienen de betrokken zorgverleners niet alleen een waardering voor hun inzet, maar ook de zekerheid dat hun loon op tijd wordt uitbetaald. Hij, Lal Mahomet, benadrukte dat een goed functionerende gezondheidszorg afhankelijk is van gemotiveerde professionals die zich volledig op hun werk kunnen richten. Tot zover een bericht uit Suriname Herald. En Lal Mahomet heeft gelijk. Moni Nodé. Minister reizen op en down. Maar moet je nog even bij artsen? Dan gaan de artsen toch in zaak. En wanneer de artsen in zaak gaan, is er geen volksgezondheid, geen gezondheidszorg voor de bevolking. Tot zover dus een bericht uit Suriname Herald, voorzien van mijn commentaar.

zijn aan de valutakoersen van de Surinaamse bank. Die zijn binnen op 17 juni, 10 uur ochtend Suriname tijd, 3 uur vanaf Nederlandse tijd. Als je een US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 37,160 SDI voor terug. Maar tegen je 5 van Yankee dollar naar Mama Banje bij de Centrale Bank, wanneer je een US dollar wil kopen bij de Centrale Bank, moet je 37,610 SDI neertellen. 37,610 SDI. Wanneer je een euro inlevert, dus verkoop aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 42,832 SDI voor terug. Nog belangrijker is, wanneer je een euro wil kopen, moet je 43,702 SDI neertellen. Wanneer je een euro wil kopen, moet je 43,702 SDI neertellen. Gemakkelijk gezegd, 100 US dollars kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet je 3761 SDI neertellen. 100 euro kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet je 4370,20 SDI neertellen. En dan ga ik naar mijn uitsmijter. En mijn uitsmijter luidt, even kijken, Indiase patiënten. Even kijken hoor, ik kan de titel niet vinden. Oh ja, Indiase kankerpatiënten kampen met tekort medicijnen door prijsstijging, platina. Kankerpatiënten in India hebben grote moeite essentiële geneesmiddelen op basis van platina te vinden. Dat komt door problemen met levering en de sterk gestegen prijzen. Sommige fabrikanten hebben de productie verlaagd of zelfs stopgezet. Platina geneesmiddelen zijn krachtige, zeldodende medicijnen die worden gebruikt bij chemotherapie om kanker te bestrijden. Ze beschadigen het DNA van kankercellen door zogeheten dwarsverbindingen te vormen, waardoor de cel zich niet meer kan delen en afsterft. Artsen schatten dat minstens een kwart van de chemotherapiepatiënten in India geneesmiddelen op basis van platina voorgeschreven heeft gekregen. Het aantal is afhankelijk van geïmporteerd platina, schrijft persbureau Reuters. Maar de levering van essentiële medicijnen uit andere landen droogt op door verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Ook de prijzen van platina zijn sterk gestegen. Het afgelopen jaar ging de prijs van een gram platina van 2000 naar 5000 roepies, omgerekend van zo'n 18 naar 45 euro. Er is al zo'n 2 maanden sprake van een tekort, maar sinds 2 weken is het alleen maar erger geworden, zeggen artsen tegen Reuters. Geneesmiddelen, distributeurs en artsen geven aan dat de levering van op platina gebaseerde medicijnen zoals cisplatine en carboplatine krap is geweest. De hogere kosten van platina kunnen niet worden doorberekend, doordat de Indiase overheid maximumprijs op geneesmiddelen heeft gestaan. Sommige fabrikanten hebben de productie daarom verlaagd, anderen hebben de productie stopgezet. Er zijn weinig alternatieven voor de op platina gebaseerde kankermedicijnen. Daarnaast kunnen vervangende middelen minder effectief of giftiger zijn. Tot zover een bericht uit India van nu.nl. Tot zover mijn nieuwsvoorziening voor vandaag, woensdag 17 juni. Ik ga de prettige technische assistentie van Rajesh. Rajesh, bedankt. Ik zou zeggen, geniet van de dag. Het is wel een wolken hangen hier, er is geen zon. Geniet van de dag. Brasa dinsdag, brasa vrijdag, brasa donderdag. We meet woensdag. Dag.